Je luistert naar de Concertzender met De Nacht Jazz. De volledige speellijst vind je op de website concertzender.nl of in de app.

Bullers bakken bullers op de heffers van belasting, op de kattenbak. De macht is aan de muggen, de vrede is een mens met zeven ruggen en een lief dat gaarne krabt. Er is geen god, er moet hier niets vergaan, moet toch de aarde, wat vooral zeer spijtig is voor de vastgoedwaarde van je chalet. Wie is de mol? Wie is de snol in expeditie Kustmijnol? Dat zijn de vragen van vanavond. Om zeep ruikt alles beter, de dood is een hoax. Dus snuif je snot op voor de onheilspreker. Le pire est à venir, voor wie het gelooft, voor wie het wil. Maar niks aan het handje, in een landje waar de shallotten het zo verschoppen dat men ze stooft met kikkerbil. Behalve over het weer is klagen voor de kleuters. Er zitten beten en blaasjes op de leuters van de mierenneukers. Fuck you, fuck me, fuck it for always, that's the way it should be. Dus leun achterover en geniet van je verzekering, je barbecue, je spelconsole, je popidool, je sekssymbool, je cruise control. Geniet van je piet, geniet van de wiet. Blauw je bewustzijn tot pintjes en bak ze tot friet. Denken is voor de dommen, labeur is voor de krommen. Geen waarheid werd geschreven die men niet meer weg kan komen. Dit is...

morgen, ah wel, die lacht de hele dag. Het is ieder voor zich, het is jij voor jezelf, want zeg nu, waar is Wally als je hem heel erg hard nodig hebt? Zeg het met een emoji-sticker. Wally slaapt op de straat en deert op de staat, interesseert je geen flikker. Snoeien is groeien. Er is alleen maar toekomst, omdat er elder is. Iemand iets tekort komt. Ah, aan het handje is er niks. Je hebt betaald verlof als je niest. Je grootste verdriet vermeerdert met drie, voel je wanneer Club Brugge verliest. Nog

wat erg is. Dat is het winterdiepe zee voor bruggen en geasfalteerde wegen. I put my spell in you. Waar is eigenlijk die weegschaal waarop een mens al zijn geluk kan wegen? Natuurlijk volgen er ergens bommen, maar dat verandert niets als het jou zou verdommen. De loop der tijden, die ligt niet in je hoofd. En bovendien krijg je van al dat nutteloze toppen zweren die gaan wegen op de sociale zekerheid. Ah, zo zie je, zorgeloos en in zijn zetel neemt de mens verantwoordelijkheid.

Pasquale. Het is gewoon een kwestie van naar links te swipen als je iets niet wil. Ze zwaar, apocalypso. Duister zijn die denkers, apocalypso, ze zwaar. Bekoten pikkert al die jijkers die jou met die onzin om de oren slaan. Je hebt Netflix, je hebt een Thermomix. Op jou wacht een zwarte piste, eentje in Davos en eentje in Chamonix. Want aan het handje is er niks. Luister naar jouw wiegeliedjes over liefde, stomme liefde. Niets moet worden opgeschud, tenzij patatten

het hielp. Ah, jij hebt nog seconden over. Oh, wat ben je slim. Nick Cave is een zanger, een tapissier, een behanger. En de allermooiste Vlaams belanger.

Dit is De Nacht Jazz van de Concertzender. De volledige speellijst van deze 6 uur vind je op concertzender.nl of in de app.

Dit was De Nacht Jazz van de Concertzender. De speellijst vind je op concertzender.nl of in de app. Tot een volgende keer.

Goedemorgen, dit is tot 10 uur de ochtendeditie van de Concertzender. Met vandaag bekende en onbekende namen. Bekende bijvoorbeeld als Max Reger en onbekende waarschijnlijk voor u Filippo Grignani. We beginnen met Carl Friedrich Abel, Duitse componist uit de 18e eeuw. Een talentvolle viola da gamba speler en was ook leerling van Johann Sebastian Bach. Van deze Abel het concert voor gamba en orkest in G groot. Hier is het ensemble La Spagna, geleid door Alejandro Marías.

uit de 18e eeuw afkomstig, dit concert voor gamba en orkest in G groot van Karel Friedrich Abel. Gambist Alejandro Marias speelde en dirigeerde dit ensemble La España. Johan Adam Reineken leefde 100 jaar eerder. Hij werd geboren in 1623, componist en organist. Hij was befaamd vanwege zijn orgelspel. Hij schreef veel klavierwerk, zoals de nu volgende Holländische Nachtigal door klavicinist Simon Stella.

Een opname uit 2012 van clavecinist Simone Stella. Na Holländische Nachtigall speelde hij zojuist van Johan Adam Reinken de suite nummer 2 in C groot. Volgende componist Karl Stamitz. Hij was actief tweede helft 18e eeuw, componist van orkestwerk, maar ook veel kamermuziek. Van hem nu het concert voor Viola d'Amore en orkest nummer 2 in D groot. Günther Teufel is de solist. Thomas Fey dirigeert Heidelberger Sinfoniker in dit concert van Karl Stamitz.

Horst Stein dirigeerde deze uitvoering van het Concert voor Orkest Opus 123, genoemd Concert im Alten Stil van Max Reger, met twee vioolsolisten en verder de Bamberger Symphoniker. Gaan we naar Johannes Brahms, naar zijn trio voor piano, altviool en cello Opus 114 in A klein. Met het volgende trio, de pianist Jean-Claude van den Einden, de altviolist Diederik Suys en cellist Sébastien Valnier. Trio dus van Johannes Brahms.

Johannes Brahms schreef dit trio voor piano, altviolen en cello opus 114 in A groot. Met pianist Jean-Claude van den Einden, de altviolist Diederik Suys en tenslotte cellist Sébastien Walnier. In de ochtendeditie van de Concertzender. Op onze website concertzender.nl vindt u alle informatie over de muziek. Tot slot van deze drie uur nog drie vrouwelijke componisten uit Frankrijk. Germaine Taillefer, Lili Boulanger en als eerste Nadia Boulanger. Zij, Nadia, was een belangrijk componist en docent, bevriend met Stravinsky en docent van onder andere Aaron Copland en Elliot Carter. Ze werkte ook als dirigent en werd daarmee een promotor voor de Franse muziek uit Renaissance en Barok. Nadia Boulanger, zij schreef deze Fantaisie variée voor piano en orkest.

U hoorde de Kapel van de Lage Landen onder leiding van de onlangs overleden Harry van der Kamp met In Hydraulis van Antoine Bunois. In 2010 voltooide Harry van der Kamp met zijn Gesualdo-consort Amsterdam het Zweelinck-monument. Het is de eerste complete opname van de vocale werken van Jan Pieterszoon Zweelinck. De opnames wonnen de Klassieke Muziekprijs in 2010 en Van der Kamp werd daarmee ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. U kunt nu gaan luisteren naar een aantal chansons van Zweelinck en luistert u als eerste naar het chanson Suzanne un jour, uitgevoerd door het Gesualdo Consort Amsterdam, opgericht en onder leiding van Harry van der Kamp.

U hoorde van Jan Pieterszoon Swelinck het vijf- en het tweestemmige Bouche de Corral. Voorafgegaan door nog drie andere chansons van Swelinck's hand. Uitgevoerd door het Gesualdo Consort Amsterdam onder leiding van Harry van der Kamp. Met het volledig op cd zetten van alle vocale werken van Swelinck won hij de Klassieke Muziekprijs 2010 en werd hij geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw. We gaan zo verder met muziek van Claudio Monteverdi. Van der Kamp zong ook in Monteverdi's opera's Orfeo en L'Incoronazione di Poppea. Maar wij laten u hem horen in het madrigaal Ogni amante e guerriere, een van Monteverdi's madrigali concertati. Van der Kamp voert het vierdelige werk uit met het ensemble Tragicommedia onder leiding van Stephen Stubbs.

overleed in 1693 en naar aanleiding daarvan ontstond een anoniem overgeleverd stuk op Zweedse tekst Ach Svea Troon. De troon van Zweden is gehuld in verdriet. U hoort het Göteborg Barok onder leiding van Magnus Kjellson.

Dat waren twee gelegenheidswerken uit de Düben-collectie. De kantate Klingende Freuden ihr Lärmen Clarinen van Buxtehude en Ach, Svea Troon van een anonieme componist. U hoorde Göteborg Barok onder leiding van Magnus Kjellson. Terwijl in Italië componisten een uitgesproken voorkeur hadden voor hoge stemmen, schreven componisten in het Duitse taalgebied vaak voor lage stemmen. In de Düben-collectie is een groot aantal sacrale concerten en cantates voor bas te vinden. De Duitse bas Dominique Wörner heeft er tot op heden twee opnames aan gewijd. Uit één daarvan gaan we enkele werken horen. Het eerste is van Kaspar Förster, die uit Danzig afkomstig was en in verschillende plaatsen in Europa actief is geweest. Van hem horen we Jesu Dulcis Memoria. Daarna een werk van Samuel Capricornus. Hij beëindigde zijn carrière als kapelmeester in Stuttgart. Van hem horen we Salvum me fac. Het is een voorbeeld van een werk dat Düben bewerkte. In plaats van trombones horen we gamba's in de laagste partijen. Luister naar Dominique Wörner met Kirchheimer Düben Consort onder leiding van Jörg Andreas Bötticher.

Dat waren twee sacrale concerten voor bas, uitgevoerd door Dominique Wörner en het Kirchheimer Dübenkonzert onder leiding van Jörg Andreas Böttcher. Ook de volgende twee werken zijn gecomponeerd voor een solostem en instrumenten. Eerst horen we Was betrübst du dich? Dat is van een anonieme componist en het wordt uitgevoerd door Alex Potter Altus. Het tweede werk is Herr, wenn ich nur dich habe, van Johann Martin Radek, afkomstig uit Mühlhausen. Het grootste deel van zijn leven werkte hij in Kopenhagen. Dit sacraal concert wordt gezongen door tenor Jacob Pilgram. Verder hoort u het ensemble Abendmusiken Basel onder leiding van Jörg Andreas Böttcher.

Achtereenvolgens waren dat Was betrübst du dich van een anonieme componist en Herr, wenn ich nur dich habe van Johann Martin Radek, Alex Potter altus, Jacob Pilgram tenor en het ensemble Abendmusik Basel onder leiding van Jörg Andreas Bötticher. Ook de laatste

Dat was het ensemble Abendmuziek in Basel onder leiding van Jörg Andreas Böttiger met twee werken van achtereenvolgens Balthasar Erben en Johan Vierdank. Dit was Missa etc. De speellijst kunt u vinden in de gids op concertzender.nl. Samenstelling Johan van Veen.

Goedemiddag dames en heren, lieve luisteraars. Het is 1 uur geweest, tijd voor Geen Dag Zonder Bach. Met de kantate WWV 59, Wer mich liebet, der wird mein Wort halten. Een kantate voor de eerste Pinksterdag en die wordt uitgevoerd door Ruth Sisak, sopraan, en Klaus Mertens, we kennen hem, bas. Samen met de Amazon Rock Orchestra Choir, alleen van Ton Koopman.

Wij gaan door met de zesde Franse suite, namelijk een E-groot BBV 817. En die wordt uitgevoerd door Francesco Tristano op de piano.

U hoorde de zesde Franse suite, uitgevoerd door Francesco Tristano op de piano. En nu beginnen we aan weer een mooie nieuwe cd, namelijk schitterend uitgevoerd door de Japanse cellist Haruma Sato. En beginnen we met de derde cello suite in C groot BWV 1009.

Het Collegium Musicum Amsterdam onder leiding van Anthony Zielhorst was dit, met oude muziek van onder andere Mathieu Gascogne en Pierre Delarue. We gaan verder met nog wat orgelmuziek, die kernmedewerker van de concertzender Theo van Soest voor ons opnam. Koos Wanenburg bespeelt het orgel van de Tuindorpkerk in Utrecht. Het is 20 augustus 2023. Het is een mooie, warme zomerdag. Koos Wanenburg speelt nog werk van Johann Sebastian Bach. En met name het concerto Bachwerkenverzeichnis 593, daaruit het Allegro en de Franse suite nummer 3 Bachwerkenverzeichnis 814.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Wouter Steenbeek. Graag tot een volgende keer.

Welkom in het Paleis van de Weemoed, waarin we weer schat graven in de muziekgeschiedenis. En dan vooral die van de lichte muziek, het Great American Songbook, klanken uit de jaren van het kauwgomplaatje, jazz en soms ook curioza. Vandaag beginnen we met een ongeluk en de ins en outs horen we door een man die zeker ook op kauwgomplaatjes zal zijn verschenen, maar die toch vooral voortleeft als de creep uit Hitchcock's Psycho. Tony Perkins met orkestleider Marty Page.

0: you. Thank you.
1: In het Amerika van de jaren 50 betekende dit dat iets uitzonderlijk goed was, wonderbaarlijk en fantastisch, out of this world. Duidelijk anders dan een burgerlijk bestaan in een saai leven dus. Nou, Show Me The Way To Get Out Of This World was een song uit 1950 van tekstdichter Les Clark en componist, pianist en zanger Matt Dennis. Peggy Lee maakte er een satirische opname van en dit was de componist zelf met Dennis op zijn album Dennis Anyone. Tony Perkins hoorden we met Accidents Will Happen en Django Reinhardt en Stéphane Grappelli in Mystery Pacific. In de jaren 40 zaten Ella Fitzgerald en de Inkspots allebei bij het Decca-label en producer Milt Gabler organiseerde toen een samenwerking. Dat leidde tot de hit Into Each Life Some Rain Must Fall. En de achterkant van het plaatje werd eveneens succesvol.

Nutty Squirrels, oftewel dwaze eekhoorns, het orkest van Billy May op het album Bill's Bag. En voor Dean Martin met de Kris Kristofferson song For the Good Times. En die had eigenlijk in de Dean Martin special van een paar weken teruggemoeten, maar u weet, dit is een live programma en tegen het einde raakte toen de tijd op en paste deze er niet meer in. Anita O'Day, trompetist en in dit geval ook enigermate vocalist Roy Eldridge bij de big band van Gene Krupa.

De bandleider uit Trinidad en Tobago, Edmundo Ross, vooral natuurlijk voortlevend met London is the place for me. Maar hier behandelde hij een andere geografische locatie, A Rainy Night in Rio. Ervoor Peter, Paul en Mary, de Amerikaanse folkgroep die in 1961 door een manager was opgericht met de bedoeling een supergroep te formeren. En inderdaad, in de jaren 60 scoorden ze hit op hit en Puff the Magic Dragon uit 1963 was er één van. Een zangeres nu die zeer geliefd is geweest in de jaren 20 en 30, maar die abrupt stopte met haar loopbaan, was Annette Henshaw. Ze werd ook wel de personality girl genoemd. Ze sloot veel van haar opname af met het zinnetje that's all, dus daar is ze vaak aan te herkennen. In de volgende opname laat ze in de tweede helft ervan horen dat ze ook nog een aardig mondje Betty Boop tot haar beschikking had.

Dat waren achterin volgens Annette Henshaw, Clark Terry met Blues for Daddy O, Jazz Spaggio Blues, Tony Bennett in duet met Willie Nelson, On the Sunny Side of the Street, en het zwoele orkest van Xavier Cugat met zangeres Abby Lane in One at the Time. Die zangeres Abby Lane, Blues for Daddy O, Jazz Spaggio Blues, Tony Bennett in duet met Willie Nelson, On the Sunny Side of the Street, en het zwoele orkest van Xavier Cugat met zangeres Abby Lane in One at the Time. Die zangeres Abby Lane overleed eerder dit jaar in

I'll Be Back was dat, met daarvoor Get Wise Baby, waarbij Leonard Pousey weer de tenor was. Ja, die Ravens hebben het nog vrij lang uitgehouden in diverse bezettingen, tot zeker in de jaren 60. Maar de populariteit was natuurlijk wel een beetje voorbij. De hoogtijdagen waren de late jaren 40, toen het de groep heel veel tournees maakte door de Verenigde Staten, vooral de zuidelijke staten natuurlijk. Alleen of in packages of met Dinah Washington en het orkest van George Hudson. Ze waren drukke baasjes. Goed, dit was Jump, gewijd aan de Ravens. En Jaap Zijp heeft het weer tot een goed einde weten te breien.

Dat was het wel zo'n beetje. Jump werd voor de Concertzender en zijn filiaal World of Jazz bijeengezocht door Eddie Detemeyer. En blijven jumpen, hè?

programma De Wandeling bij de Concertzender. In deze uitzending veel muziek en weinig gepraat. Het eerste werk is de Sonate voor viool en cello in D groot van de 18e eeuwse Italiaanse violist en componist Niccolò Mestrino. Het werk wordt uitgevoerd door Plamena Nikitasova, viool, en Christoph Coyne, cello.

Na deze sonate van Niccolò Mestrino uit de 18e eeuw hoort u een werk uit de 20e eeuw. Een belangrijke Portugese componist in die 20e eeuw was Jolie Braga Santos. Het Quarteto Lopes Graça speelt zijn strijkkwartet nummer 1 in D-klein, opus 4.

En met dit strijkkwartet van Jordi Braca Santos besloten we deze uitzending van De Wandeling. Wilt u informatie over de gespeelde werken, dan kunt u de pagina van dit programma opzoeken op de website concertzender.nl. Tekst en samenleving en samenstelling van deze wandeling is van Peter Simmers. Wij wensen u nog een fijn vervolg van deze dag.

Beste luisteraars, welkom bij Radio Romantica. Het komende uur kunt u luisteren naar twee septetten van onbekende meesters. De septetbezetting voor viool, altviool, cello en contrabas, aangevuld met klarinet, fagot en hoorn, werd voor het eerst toegepast door Beethoven. Zijn opus 20 was een groot succes en werd een voorbeeld voor vele andere componisten in de 19e en de 20e eeuw. Voor Beethoven zelf werd het een beetje een blok aan zijn been. Hij vond zelf zijn symfonie en strijkkwartetten veel belangrijker, maar het publiek bleef maar vragen naar zijn septet. Een stuk dat Beethoven schreef in een klassieke stijl, in de hoop er flink geld mee te verdienen. Een van die componisten die de muzikale trend oppakte was de Zweed Frans Berwald. Zijn groot septet, in het Zweeds Stora Septet, wordt voor u gespeeld door de Wigmore Soloists. En dat zijn bekende namen. Isabelle van Keulen viool, Rachel Roberts altviool, Adrian Brendel cello, Tim Gibbs contrabas. En de blazers zijn Michael Collins klarinet, Robin O'Neill fagot en Alberto Menendez hoorn. Er zijn drie delen. Adagio Allegro Molto, Poco Adagio en de finale Allegro con Spirito.

U hoorde het septet van Frans Berwald, uitgevoerd door de Wigmore Soloists. Ook in Frankrijk, lees Parijs, werd het septet van Beethoven regelmatig gespeeld. Halverwege de 19e eeuw schreven Franse componisten echter relatief weinig kamermuziek. Alles draaide om de opera. Een uitzondering daarop vormt Adolphe Blanc. Zijn lichte, fris romantische stijl was in de Parijse salons regelmatig te horen. U kunt luisteren naar het Consortium Classicum in het septet in 9 grote terts, opus 40 van Adolphe Blanc. Er zijn 4 delen: Allegro, Andante, Scherzo Tarantello Trio en Finale Andante Maestoso Allegro.

U hoorde het septet van Adolphe Blanc in de uitvoering van Consortium Classicum. En daarin spelen, ja, ik zal ze toch maar even noemen, het is wel leuk voor die mensen, Dieter Klöcker klarinet, Klaus Wallendorf horen, Karl Otto Hartmann fagot, Kurt Gundner viool, Helmut Nicolai altviool, Anja Lechner cello en Wolfgang Güttler contrabas. Tot slot van Radio Romantica de finale van het kwartet in S voor piano en blazers van Frans Berwald. U hoort vier leden van het Gaudier Ensemble. Richard Hosford klarinet, Robin O'Neill fagot, Jonathan Williams horen en Susan Toomes piano.

U hoorde de finale van het kwartet voor blazers en piano van Frans Berwald. En daarmee komt er een einde aan deze uitzending van Radio Romantica. Het programma werd voor u samengesteld door Pieter de Oude.

Welkom, luisteraar, bij deze aflevering van het programma Chroniek van de Nederlandse Muziek. Daarin brengt de concertzender muziek van Nederlandse componisten en uitvoerende muzici. Deze keer wijden we de uitzending aan de muziek van Gerrit Melles. Deze amateurcomponist en hoornvliesspecialist in de oogheelkunde heeft al een hele serie opusnummers op zijn naam. Een bijzonderheid is dat hij over een door hem geëngageerd orkest kan beschikken, waardoor zijn werken op een artistiek hoog niveau kunnen worden uitgevoerd. U gaat nu luisteren naar twee delen uit een hoornconcert, het Andant en het Allegro. In dit laatste deel schrijft de componist op inventieve wijze een soort antifonenzang tussen de ronde klank van de solerende hoorn en de nasale klank van een hobo. U hoort het orkest onder leiding van Martin Haunhorst en solist is Felix Pijnenborg.

Dat was het tweede hoornconcertino van Gerrit Melles. Gerrit Melles werd geboren in Leiden in 1963 en komt uit een muzikaal milieu. Zijn moeder bracht hem de eerste muzikale indrukken bij en de belangstelling voor de klassieke componisten en dan vooral Mozart. Melles speelt zelf piano, gitaar en viool. Het volgende werk van zijn hand is een symfonie waarin hij de onregelmatige ritmiek van klikkende schoenhakken als uitgangspunt heeft genomen. Luister maar eens of u dit kunt herkennen in het laatste, vierde deel. Nu hoort weer het MCMF Kamerorkest onder leiding van Martin Haunhorst.

Dat was de Symphonie des Otalons van Gerrit Melles. Chroniek van de Nederlandse muziek van de Concertzender gaat nu verder met een kamermuziekwerk met als titel Parade des Animaux. Met de muzikale verbeelding van stemmen uit het dierenrijk. De uitvoering is door Victoria Kusachenko, viool, en Galina Kusachenko, piano.

geen carnaval des animaux en dit was de parade des animaux. Een muzikaal kijkje in de wereld der dieren. We gaan deze uitzending besluiten met het derde strijkkwartet van Gerrit Melles. De uitvoerende zijn Martin Haunhorst en Victoria Kusachenko viool, Johanna Seven altviool en Bernard Schwartz cello. Er zijn drie delen.

U merkt het, klein technisch probleempje, maar er wordt aan gewerkt. En dan kunt u gaan luisteren naar het strijkkwartet van Gerrit Melles. Even geduld.

U hebt geluisterd naar het werk Beneath uit 2022 van de Finse componist Sebastian Fagerlund. Op hetzelfde album staat ook een pianotrio uit hetzelfde jaar met als titel Remain. Het is een emotioneel geladen, driedelig werk dat Fagerlund voltooide op de exacte dag dat Rusland Oekraïne binnenviel. Het is opgedragen aan de bevolking van Oekraïne en weeft subtiele citaten van Ravel, Bach en Brahms door de muziek. Het stuk werd in opdracht geschreven van onder meer het Storioni Festival en de Tapiola Sinfonietta. Het langzame middendeel fungeert als de muzikale kern van Fagerlunds latere driedubbelconcert Lanterna uit 2023. U hoort het Zweedse Kungsbacka Piano Trio.

Zo klonk het pianotrio Remain uit 2022 van de Finse componist Sebastian Fagerlund. Afsluiten vandaag doen we ook in Finland met het nieuwe album van de Finse jazzsaxofonist en fluitist Juhani Aaltonen, geboren in 1935, in samenwerking met Raoul Björkenheim. Het album heet Nostalgia. Dit album brengt twee prominente figuren uit de Finse avant-garde en free jazz scene samen. Beide stonden in het verleden bekend om hun samenwerkingen met de iconische componist en drummer Edward Vesala. Waar Juhani Junu Aaltonen normaal geprezen wordt om zijn decennia lange saxofoonspel, kiest hij voor dit project volledig voor verschillende fluiten. Raoul Björkenheim begeleidt hem op een speciale 6- en 12-snarige doubleneck elektrische gitaar, waarmee hij gelaagde en sfeervolle soundscapes creëert. Het duo vertrouwt op spontane, intuïtieve muzikale communicatie om ter plekke complexe stukken te improviseren, afgewisseld met gestructureerde eigen composities. Van dit album twee werken, Sessilization, dat zich kenmerkt door een intensieve dialoog tussen fluit en gitaar met sterke invloeden van vrije improvisatie. Het is een eerbetoon aan de in 2018 overleden Amerikaanse jazzpianist Cecil Taylor. Het tweede stuk is Nostalgia, waar het album naar vernoemd is. Zoals de albumtitel al doet vermoeden, brengt dit specifieke nummer een melancholische, dromerige sfeer met zich mee. Het combineert melodische, rustige passages met de voor hen kenmerkende, vrije, intuïtieve improvisatie. Hier zijn Juhani Aaltonen en Raoul Björkenheim.

Mambo is een herhaling van een serie programma's die we tussen 1998 en 2006 met veel succes hebben uitgezonden. De muziek staat nog steeds als een huis, dus laten we deze graag nog eens horen. Let niet op telefoonnummers of data van concerten. Die blijven uiteraard in het verleden. Verdere informatie vindt u op onze website.

Dit is Mambo, met vanavond deel 1 van 2 uitzendingen over de Cubaanse zanger Monguito. Monguito was al zijn bijnaam, maar hij kreeg er nog een eretitel bij. El Único, de Unieke. Hij werd in de buurt van Matanzas geboren, waar hij al jong bij verschillende orkesten zong. Hij vertrok naar Havana, waar hij bij verschillende orkesten optrad, onder andere het beroemde Conjunto Modelo. Hoewel hij componist, orkestleider en producent is, maakte hij het meest naam als improviserend zanger vanwege zijn speciaal stemgeluid. Hier is hij in die vroege jaren en daarna al in New York City, waar hij uiteindelijk terecht kwam.

Monguito el Único. In de jaren 50 verhuisde hij naar Mexico, waar hij met bekende orkesten speelde en waar hij in 3 films acteerde. In 1962 trok hij naar New York City. Daar trad hij op met Orquesta Broadway, Arsenio Rodriguez, Johnny Pacheco, alle al eerder te horen in Mambo, en in praktisch alle andere orkesten die in de jaren 60 populair waren in New York City. Hier eerst het begin van een van de beroemde Descargas, Jam Sessions, in de Village Gate in New York. En daarna het album waarop Johnny Pacheco Monguito presenteert.

0: Monguito el Único. Als een van de Fania-sterren nam hij deel aan het optreden in New York's Red Garter, de eerste keer dat de sterren van het Fania-label samen optraden. Daarna Monguito met zijn eigen orkest.
1: Here we go now. The title of this thing is Como me gusta el son, featuring the great Monguito. Thank you.

Monguito, wiens eigenlijke naam Ramón Kian is, met zijn eigen orkest. In 1980 kwam hij weer met Pacheco samen en ze produceerden de plaat La Crema.

Hiermee is alweer bijna een einde gekomen aan dit uur Mambo. Dat werd samengesteld door Ira Goldwasser, technisch verzorgd door Willem Bannink en gepresenteerd door Harriet Broekman. Volgende week meer over Cubaans zanger, componist en orkestleider Monguito El Unico.